0: Dit is het signaal dat we nu dus al zo'n tempel kijkt om te zien te laten komen.
1: Het wordt eindelijk, het gaat eindelijk.